Yeah, everything's gonna be alright. Billy Ray at Love and his orchestra waren dat is met Drop Top uit 52 of Chess Records van de producer Leonard Chess in Chicago. En van Chicago gaan we jetzt richting Detroit, Michigan. Die autofabriek Flint in de omgeving van Detroit met Dr. Ross. In 1954 waren er nog in Memphis, Tennessee, in een recording studio van Sam Phillips. Dat is een recording studio waar de man in 1954 ook Elvis Presley is aangevangen met That's Alright. Als 54, Sun Blues, Dr. Ross en de Jukebox Boogie.

That's right, Rockin' Daddy Eddie Bond from Ding Dong, Tennessee. Okay. De totale collector item samen rariteiten deze Rocking 50 Cent Donk is tijdens een demo acetate recording. Damals in die 50 jaren überhaupt niet veröffentlicht. Want ik glaube, was wir jetzt spielen worden, niemals digitaal reissued auf een CD. Nur een lijn herhaalbaar auf een uralte LP. Aber damals in die 50 jaren niemals veröffentlicht. Want ik rede jetzt über Frank Kratz mit Go Get Go!

Yeah, fantastic, great blue stuff. Das war Washboard Sam en de Washboard Band. Met zijn River Hit Mama uit het jaar 1942 op Bluebird Records. Oké, van 42 gaan we jetzt richting 1947 op King Records. Een legendair blues label. Hebben damals in die 40er jaren ook extreem veel goede hillbilly boogie music. Op King Records, Cincinnati, Ohio, 1947. Gaan we jetzt hier. Lonnie Glasson en Wayne Rainey met de Jack and Jill Boogie. Rock around, rock!

Have you heard the news? There's a good rocking tonight. Das Warren, Elvis, Scotty Moore en Bill Black in Good Rocking Tonight. Die tweede Sun label single van Elvis Presley uit oktober 1954. Want we blijven nog een klein beetje hangen in de Sun studio van Sam Phillips. Aan de 706 Union Avenue in Memphis, Tennessee. Ook Roy Robinson is damals in die 50er jaren aangevangen met rockabilly music in de Sun studio. Roy Robinson en de

Dat is waar, Johnny J. met zijn Sugar Doll. En 1957 of Mercury Records. Back to the blues again now. Lula Reed and Sick and Tired.